hando unowa wachirandu vanosvikane violence naye vari kukonzeresa violence pamwana atoitawo violence kuna amai vake nekusauya pachirongwa kambo kari kubuda mudariro kare pasi pezuro rangu kubva kuna Dr. Oliver Tuku mutukudzi kanonzi kunze kwadoka.